Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite ceu, logi moi dulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,